0: zijn, we kunnen kort short, maar die is DJ Richie, we kunnen kort short en we kunnen dat komen tonen. Dat is Mickey Richie, die je er hier na. We kunnen kort out tonen.
1: Zing het 1061. You know we do it on a weekend.